0: Docteur, miwa donou e minon wa e kwa so kwe miton lek po gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon len wye minan doje la jona nou miye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton lek e nou min. Nou nou kon yi a jok miton lek ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.